0: Wow. Look at the weather outside.
1: Bij Concertzender Live luistert u naar het concert van Natasha Atlas en het Mezika Ensemble. De meeste songs van haar optreden zijn in het Arabisch gezongen, maar in de muziek van Natasha Atlas smelten het heden en het verleden samen in een smeltkroes van Oriëntaalse en Westerse muziek. En dit alles vol universele, hedendaagse emoties. Het is in alle opzichten een wereldmuziekconcert. Tijdens het concert zingt Natasha drie nummers van Assi en Mansour Rabbani. Samen vormen die de Rabbani Brothers. Assi Rabbani was de man van de Libanese zangeres Fayrouz. Het volgende nummer, Le Tetapalai, is van de Rabbani Brothers. Daarna hoort u het titelnummer Anahina, geschreven door Natasha zelf met Harvey Brow, en de song Black is the Color van John Jacob Niles. Natasha Atlas heeft zich sterk door de uitvoering van Nina Simone laten inspireren. Luistert u nu maar naar haar stem en pianobegeleiding. Maar eerst Le Titap Alayi van de Rabbani Brothers.
0: Okay, we're moving on now. And we're going to do a song that Fayrouz used to sing. And it's a beautiful romantic song, like all of them are.

0: U luistert naar Concertzender Live en u luistert naar het concert van Natasha Atlas en de Muzika Ensemble. Zij presenteert haar pas uitgebrachte cd Anahina. We gaan verder met Bit Maria Bialbak en nog twee nummers van de Rabani Brothers. Ja Laura Abouki, oftewel Oh Laura, My Love, en La Shukel Haki.
1: This next one is another Fairuz song. I don't know what to say about it really, except that it's beautiful.

En dan komen we nu aan de laatste nummers van het concert van Natasha Atlas en de Musica Ensemble, dat plaatsvond op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam tijdens het Root Open Air 2009. U hoort Le Rose, Enna, een nummer dat Fayrouz heeft gezongen, en een improvisatie van fluit en tabla. Tijdens het laatste nummer introduceert Natasha haar band en samen geven zij een geïnspireerde vertolking van Hayati Inta Reprise. Dit nummer heeft ze met Harvey Brow en Mark Eagleton geschreven. Alle gegevens over deze uitzending kunt u terugvinden op onze website www.concertzender.nl. Op dezelfde site kunt u ook informatie vinden hoe u vriend van de Concertzender kunt worden.

finish on this.

on bass and melodica from Scotland and UK, Andy Hammond.

U hoorde het ensemble Zespol Polski en we besluiten dit programma met volksmuziek uit Polen, met een oberek, een dans uit Mazowie en een lied met de tekst Wie is toch dat meisje dat zo aardig danst? Ik zou de hele nacht met haar willen dansen. Haar moeder verbood het haar.

En met dit lied zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Zwervende Microfoon. Samengesteld door Jan Kruid. En het volgende programma gaat over muziek uit Peru.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfose. De verdwenen vallei. Dit programma van Metamorfose is gewijd aan de Valli Tonga. De Valli Tonga, dus een etnische groep, ook wel Gwembe genoemd, leefde sinds mensenheugenis in een smalle en ontoegankelijke vallei vlak langs de Zambezi-rivier. Na de bouw van de Karimba-dam in 1959 verdween hun land onder het water van een enorm stuwmeer en werden zij gedwongen naar hoger gelegen gronden te verhuizen, verspreid over Zambia en Zimbabwe. Door het verlies van hun dierbare en heilige plaatsen hebben de Valli Tonga zich, meer dan andere volken, vastgeklampt aan hun oorspronkelijke cultuur. Alleen zo konden zij overleven in een voor hun vreemde woonomgeving. Maar de invloed van de moderne tijd is ook aan de Valli Tonga niet voorbij gegaan. De opnames zijn van cd's die zijn geproduceerd door Michael Braird onder het label SWP Records. Luistert u naar de wonderbaarlijke muziek van de Valli Tonga.

Dit was een voorbeeld van de zogenaamde Boudima-muziek, die door de Falitonga vooral gespeeld wordt bij belangrijke ceremonies zoals begrafenissen. Later in dit programma komen we uitgebreid terug op deze complexe en ogenschijnlijk chaotische muziek. Maar terug naar de tijd dat de Falitonga nog in hun geïsoleerd gelegen vallei langs de oevers van de Zambezi woonden. Luistert u naar een opname die in 1957, dus vlak voor de bouw van de dam, is gemaakt door de Zuid-Afrikaanse etnomuzikoloog Hugh Tracy. In dit nummer waarschuwt de zanger Shachema zijn neef om toch vooral geen moord te plegen. Hij zegt, als je iemand ombrengt, ga je naar de gevangenis. Ze binden je handen en voeten vast. Waarom zou je het doen? Vergeet niet wat ik tegen je zeg. Shachema begeleidt zichzelf op de kankobela. Ik zal u straks meer vertellen over deze duimpiano.

0: Ndende malazi andende wongwe mampalabwe mwanangu tamjei mtu anangwa ni gangu
1: tamjei mtu
0: njendani me
2: Di kankobela is een klein muziekinstrument dat uit een hardhouden klankbord bestaat waarop een aantal metalen lamellen zijn gemonteerd. Deze lamelletjes, meestal tussen de 9 en de 11 in aantal, worden met de twee duimen bespeeld. Vandaar ook wel de naam duimpiano. Om de klank te versterken wordt het instrument tijdens het spelen boven een kleine kalebas gehouden. Tegenwoordig wordt in plaats daarvan ook wel een blikje gebruikt. In het klankbord onder de lamellen bevindt zich een rond gat en hier wordt een dun membraan ondergeplakt, dat gemaakt is uit de zijde van een spinnennest. Dit membraan trilt tijdens het spelen, waardoor een karakteristiek zoemend bijgeluid ontstaat. De Valitonga gebruiken de kankobela als een soort instrument om door hen zelf gezongen liederen te begeleiden. U hoort nu de kankobela-speler Timothy Mudimba en de tekst van zijn lied gaat over het gevaar van roddelen. Pas op met wat je zegt en tegen wie, want woorden reizen snel en ver. Het nummer daarna wordt gezongen en gespeeld door Simuna Mugande. In dit overwegend instrumentale stuk is goed te horen hoe de speler steeds varieert op een bepaald muzikaal gegeven.

Naast de kankobela behoort ook de kalumbu tot de oorspronkelijke muziekinstrumenten van de Falitonga. Deze kalumbu is een muziekboog. Het instrument bestaat uit een dunne houten boog van ruim een meter lang, waarop een metalen snaar gespannen staat. Een kalabas fungeert als klankkast. De snaar wordt door een dwarsverbinding met de boog in twee ongelijke stukken verdeeld. De speler slaat met een stokje op deze twee snaardelen. Doordat hij één van de snaardelen met zijn wijsvinger kan inkorten, kunnen in totaal drie verschillende tonen worden gemaakt. Deze kunnen worden verrijkt met boventonen door de stand van de kalabas te veranderen. De kalumbu wordt vrijwel uitsluitend bespeeld door jonge mannen. Op dit delicate en zacht klinkende instrument kunnen zij gevoelens uiten die niet in het openbaar kenbaar kunnen worden gemaakt. Meestal gaat het om de liefde voor een vrouw. Luistert u naar twee nummers waarin deze kalumbu te horen is. In beide stukken harmonieert het instrument prachtig met de zangstem.

Net als vele andere volken in Afrika gebruiken de Valitonga muziek als middel om in contact te komen met de geesten van hun voorouders. Dit gebeurt tijdens speciale ceremonies waarbij wordt gezongen en gedanst, onder begeleiding van drums en handgeklap van de omstanders. Na verloop van tijd raakt de zanger bezeten door de geest van een overleden persoon. In die toestand krijgt hij contact met deze geest en geeft namens hem boodschappen door aan de omstanders. Dit muziekgenre staat ook wel bekend als procession song. De Valitonga zien boze of ontevreden geesten als belangrijke oorzaak van ziekte. In het nu volgende nummer wordt een geest aangeroepen die luistert naar de naam Pamoba. Deze moet de zieke genezen. De instrumentale begeleiding bestaat uit verschillende drums en een metalen rammelaar. U hoort de Catalina Matimba groep. Ik ben er

In tijden van ernstige droogte waren de Valitonga gewoon zich tot de hogere machten te wenden die in staat werden geacht het te laten regenen. Dit aanroepen gebeurde onder meer in de vorm van regenliederen die uitsluitend door vrouwen werden gezongen. Een voorbeeld hiervan is te horen in het hierna volgende nummer genaamd Tolomba Menda, ofwel Wij smeken u om regen.

Yeah.

Toen het land van hun voorouders voorgoed onder het water verdween, werden de Valitonga verhuisd naar hoger gelegen, vaak onvruchtbare grond. Het trauma van deze gedwongen migratie is tot de dag van vandaag voelbaar. Recent zijn daar nog de vreselijke gevolgen van de AIDS-epidemie bijgekomen. AIDS en de vele slachtoffers die deze ziekte maakt, komt ook in liederen aan de orde. Luistert u naar het nummer Bamana Bana Bana, wat zoveel betekent als jonge mensen, het is gedaan met ze. U hoort Joseph Maniona, die zichzelf op de Kankobela, de duimpiano, begeleidt. In zijn muziek wordt een oorspronkelijke speelstijl verbonden met moderne invloeden. Zo klinkt in zijn muziek duidelijk ook de christelijke kerkmuziek door.

Tot slot hoorde u twee stukken die staan op een cd van het Long Distance label. U hoorde Betsat Seyoum en Abebe Fekade, begeleid op de Masenko-vedel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Zwervende Microfoon met volksmuziek uit Ethiopië. Samenstelling Jan Kruid, met dank aan de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Ja.
1: Zo, zo, zo. Ja. Zo, zo, zo.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op hier in Podium Oost in Utrecht en lichten ze hun muziek ook toe. Dit is de eerste Acoustic Roots van het nieuwe jaar 2019. Wij wensen iedereen die dit hoort een vrolijk, muzikaal en vooral gezond nieuwjaar. En dat nieuwe jaar wordt afgetrapt door niemand minder dan Samira's Blues.

0: Samira's Blues, bestaande uit Samira Dainan, Bas Gaarkeer, percussionist Karim Darwish en bassist Hassan Ait Moumad. En straks willen we ze natuurlijk graag spreken. Samira natuurlijk in ieder geval, want dat is de naamgeester van deze band, Samira's Blues. Dus yes. Daar moet wel even wat over uitgelegd worden natuurlijk. En alle mannen hier in de ruimte zijn in ieder geval allemaal gefascineerd door de gitaar van Bas. Dus daar moet hij zo ook iets over komen vertellen. En dan zal hij, jammer dat er geen plaatjes bij zijn, dan zal hij ook gaan vertellen hoe die eruit ziet en wat er dan bijzonder aan is. Maar nu gaan we eerst weer luisteren naar Samira's Blues.
1: Tarhanin.

0: Samira's blues. En terwijl Samira hierheen komt naar mij, omdat we dan wat meer van haar kunnen te weten komen, vertel ik dat nog geen maand geleden, hè, vlak voor kerst, Samira's blues in de kleine zaal stond van Paradiso voor de release van de debuut-EP Ja Baba. Ja. En nu hier al in Acoustic Roots.
1: Nou,
0: fantastisch.
1: Dat is snel, hè?
0: We zijn er blij mee. Welkom.
1: Hey,
0: fijn dat je er bent.
1: Ja, bedankt.
0: Dat jullie er zijn.
1: Ja.
0: Samira Blues, ik zei het al, jij bent de naamgeefster van deze band. Dus jij bent de belangrijkste persoon in deze band?
1: Nou, één van de belangrijkste. We zijn allemaal even belangrijk.
0: Lekker hetzelfde allemaal.
1: Ja.
0: Maar hoe heb jij de band samengesteld?
1: Nou, eigenlijk begon het met dat Bas mij een berichtje stuurde van, nou, zullen we een keer samen wat uitproberen?
0: En Bas, die kende jij al van?
1: Nou ja, die was een keer bij een optreden van mij, of boekpresentatie. En toen had hij dat voorgesteld. En toen dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk muziek maken met echte roots in Marokko en in de Sahara. En ja, ik weet niet of hij dat Bas ga keer, zou die dat wel kunnen?
0: Want even voor de luisteraars, want er zijn geen plaatjes bij. Bas is Hollands blank welvaren, toch? Ja. Welvaren, zei hij. Gewoon Hollands dus eigenlijk. En toen dacht jij, dat kan die vast niet.
1: Nou ja, ik wist eigenlijk niet wat hij allemaal kon. En toen gingen we dus samen jammen en toen had hij wat voorbereid. En toen dacht ik, wow, hij speelt gewoon als een toerek. Dus toen, sindsdien gingen we spelen en toen kwamen er steeds meer bandleden bij.
0: Er zit een toerek in hem eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: En de rest, hoe is die er dan bij gekomen?
1: Nou, Hassan, die ken ik al van een project lang geleden. Maghreb Mania. En ik was op zoek naar een bassist. We hadden eerst eigenlijk nog een percussionist erbij gevraagd. Dat was niet Karim trouwens, maar dat was Hisham. En toen dacht ik, ja, dan moeten we eigenlijk ook een bas hebben. Een bassist, want bas hadden we al. En toen had ik eigenlijk wat berichtjes gestuurd naar mijn netwerk van Marokkaanse muzici. En toen zei iemand, ja, misschien kan je Hassan vragen uit Rotterdam van Maghreb Mania. Toen dacht ik, oh ja, daar heb ik ooit nog een keer wat mee gedaan.
0: Kijk.
1: En die ging ook weer meespelen en dat klikte ook.
0: En zo is het een mengelmoes en een crossover geworden van verschillende culturen, steden ook.
1: Ja, vooral steden.
0: Ja.
1: Ja, en de cultuur is wel echt Maghreb. En,
0: want dat is ook jouw cultuur.
1: Ja.
0: Want als ik jou vraag, waar liggen je roots?
1: Die van mijn vader liggen in Marokko en die van mijn moeder in Nederland. Dus ja, inderdaad ook Nederlandse roots.
0: Twee verschillende plekken eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar ik las op de website, hè, Samira Danan volgt het nomadische spoor van haar voorouders. Ze leeft in de Sahara van Marokko en woont ceremonisch bij in het Atlasgebergte. En raakt in vervoering daar, hè, prachtige tekst. Dus is het meer Marokko dan of meer Nederland, of kan je het zo niet zeggen?
1: Nou, het is, ja, wat je net hoorde is wel meer Marokkaanse muziek dan Nederlandse. Maar ik denk de benadering is zeg maar, ja, wel ook echt vanuit songs, dus vanuit liedjes. En wat ik heel leuk vond van in Marokko muziek maken, is dat je eigenlijk gewoon, ja, dat het altijd maar doorgaat. Dus dan ga je wel muziek maken, maar dan ben je eigenlijk uren gewoon bezig met het een na het ander. En hier is het veel gestructureerder en dat is ook fijn. Dat is wel handig.
0: En daar is het gewoon gaan en doen en uren later dan
1: klopt.
0: Gebeurt.
1: Ja.
0: Nou, hoe ben je daar dan en hoe doe je dat dan? Je gaat naar Marokko en leg je dan contact met iemand of ga je speciaal naar iemand toe in die Marokkaanse Sahara? Ken je daar al mensen? Hoe gaat dat?
1: Ja, het gaat wel altijd heel erg in het begin met contact leggen. Dus het heeft ook echt een tijd geduurd voordat ik de scene daar een beetje leerde kennen. En ook echt van de volksmuziek en de rootsmuziek
0: je
1: van Marokko.
0: Je spreekt de taal ook?
1: Redelijk. Mm-hmm. Nou ja, ik spreek goed Frans en ik kan het wel goed verstaan. En toen ging ik ook optreden op een festival in de Sahara. En ja, zo groeide het eigenlijk een beetje. En toen dacht ik, wauw, die Sahara blues, die is echt tof. En
0: wat is de Sahara blues? Beschrijf die eens.
1: Ik dacht dus dat het echt alleen echt Touareg, dus pure Touareg muziek was uit Mali en
0: dus Touaregs, dat zijn nomaden, hè, die door die grote zandbak de Sahara trekken, van de een naar het andere land trouwens, hè, grenzen.
1: Ja, de grenzen die zijn later pas erbij gekomen, inderdaad. En die spreken dan Tamashek, dus eigenlijk het Berbers van de Sahara. Maar in Marokko heb je ook mensen die in Sahara leven. En die hebben dan weer een eigen dialect, Hassania. Dus meer klassiek Arabisch. En toen dacht ik, oh, dat is ook heel mooi om in te zingen. En die muziek komt heel erg overeen.
0: En heb je de liederen van daar dan, zeg maar, je eigen gemaakt? Of heb je er een eigen draai aan gegeven? Je schrijft zelf ook songs, hè? Maar ja, heb je het één op één overgenomen? Of ga je doe je er nog wat mee?
1: Ja, we doen er wel altijd wat mee. We maken eigen arrangementen. En, maar ook, ja, het zijn wel ook traditionele nummers. Dus het eerste nummer, dat was dan toevallig een Gnawa-lied. En dat is uit de omgeving van Essaouira. Heb je heel veel Gnawa muziek. Maar ik schrijf ook zelf nummers. En die zijn dan geïnspireerd door die stijlen. Ze hebben wel echt de roots in Marokko.
0: Nou, daar gaan we graag nog wat meer van horen nu, als dat kan. Bas, die is gewoon lekker aan het doorpielen op de achtergrond op zijn gitaar. Die komt straks iets vertellen over die bijzondere gitaar. Vind je dat goed, Bas? Gaan we straks doen?
1: Hey, gaan jullie inshallah, spelen?
0: Hè? Ja, nou ja, dat gaan we dan maar vanuit dat dat gaat lukken. Hier is nog een keer, en nog lang niet voor de laatste keer, Samira's Blues. Ze gaan er even overleggen wat ze gaan spelen, maar dat gaan we dan zelf horen.
1: Ja, een traditioneel lied uit Sahara. Speciaal voor jullie. Ja, snel, ja, Leila.

Voordat Samira's Blues doorgaat. Met Dunia vertel ik dat dit Acoustic Roots is, een programma van de Concertzender. Elke derde vrijdag van de maand te horen op de Concertzender, opgenomen in Podium Oost in Utrecht.

0: Samira's Blues, bestaande uit Samira Dainan, Bas Gaarkeer, percussionist Karim Derwish en bassist Hassan Ait Moumad. En Bas en Samira komen weer even naar mij toe. En dan zullen we dan eindelijk Bas, die eigenlijk een toerreg is van binnen, heb ik net gehoord, iets gaan vertellen over die gitaren die hij bespeelt, zonder eerst te struikelen over. Welkom Bas ook.
1: Dankjewel.
0: Wat voor speciale gitaar heb je gewoon meegenomen? Beschrijf even die ene eerst, die, zeg ik dat goed, lijkt een soort, of alleen maar een frame,
1: ja,
0: zonder klankkast. Ja. Even voor de luisteraar die dat niet kan zien. Wat, ja, wat is het?
1: Het is een silent gitaar. En die naam die slaat eigenlijk op het gebrek aan geluid dat hij maakt als hij niet aangesloten is.
0: Dus je moet hem aansluiten.
1: Ja. Je moet hem aansluiten als je wat wil horen.
0: Aansluiten op?
1: Op een versterker bijvoorbeeld, of op een PA. Of
0: en die heb je hier ruim voorradig op de vloer.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: Maar hij roept nogal wat verbazing op en dat begrijp jij natuurlijk wel.
1: Want ja, dat snap ik wel.
0: Iedereen
1: ja,
0: focuste zich meteen op die, op die gitaar.
1: Die voordat hij überhaupt geklonken had inderdaad.
0: Precies.
1: Ja, ja, ik hou altijd wel van gitaren met een bijzonder uiterlijk. Maar ze klinken bij mij ook wel een beetje bijzonder, die gitaren. Dat heeft meer te maken met de manier waarop ik ze bespeel. Samira heeft net onthuld dat er een Touareg in mij schuilt.
0: Ja, zeker. En, ja.
1: Ik heb gemerkt dat die Touareg het beste naar boven komt als ik die gitaar een beetje anders dan anders stem.
0: Want hoe stem jij dan?
1: Nou, ik draai heel veel van de snaren een beetje los. En waardoor ze lager gaan klinken dan ze eigenlijk horen te klinken op de gitaar. Maar ze gaan ook een beetje rammelen en een beetje tegen de frets aan kletteren. En veel van onze nummers die hebben een soort drone, een liggende bastoon die de hele tijd door blijft klinken.
0: Ja, die eronder ligt. Zeg.
1: Ja, precies.
0: Ja?
1: En met dat uitgangspunt heb ik de gitaar ook een beetje gestemd.
0: En is dat speciaal voor deze songs of speel je altijd zo?
1: Nee, dat is alleen voor dit project. Ja, ik heb deze stemming ook zelf een beetje, ja, een beetje zitten klooien totdat ik vond van dit past wel goed bij dit project.
0: Ja, dat komt door die innerlijke toerreg weer waarschijnlijk.
1: Precies. Die wordt precies.
0: En die tweede gitaar dan, die is ook bijzonder.
1: Oh ja.
0: Beschrijf, kan jij die in je eigen woorden beschrijven wat daar dan bijzonder aan is?
1: Ik zal het proberen. Nou, het is een akoestische gitaar, dus met een klankkast,
0: ja,
1: een holle klankkast. Maar hij heeft niet twee bollingen aan de bovenkant, maar een cutaway. En dat betekent dat je de hoge posities op de hals makkelijker kunt bereiken. Daarnaast heeft hij ook niet een traditioneel klankgat in het midden van de klankkast, een ronde, maar een soort Nike-achtige swipe aan de onderkant van de hals.
0: Ja, zoals die op jouw t-shirt, inderdaad. Zo, iets voor jou.
1: Niet één van
0: en, past goed bij elkaar.
1: En hij heeft ook nog een klankkast op de zijkant. Die kan je nu niet zien, maar die zit aan de zijkant van de klankkast.
0: En dat is niet alleen voor de mooi, zou ik maar zeggen, maar dat is echt een verschil in klank. Dat zorgt ervoor dat die heel anders klinkt dan een andere gitaar?
1: Nou, eigenlijk niet echt, hoor. Het is een gitaar die eigenlijk het beste klinkt als je hem uitversterkt. Maar omdat hij dus die klankgaten heeft, maakt hij ook akoestisch geluid. Maar ik gebruik hem eigenlijk nooit echt akoestisch. En die klankgaten die hebben ook, die dienen meer als een soort monitor als je hem akoestisch gebruikt. Dus dat je jezelf terughoort. En ze hebben ze een beetje klein gehouden, zodat je niet te veel feedback krijgt. Want als je van een groot klankgat aan de voorkant hebt en je staat op een groot podium bijvoorbeeld, dan komt er ook veel geluid die gitaar binnen, waardoor die een beetje kan gaan brommen en zo. Heel interessant verhaal dit over die gitaren.
2: Ja, het is ook voor het eerst dat ik het hoor allemaal.
0: Oh ja, wist jij dit allemaal nog niet?
2: Nou,
0: nee,
2: jawel. Niet zo uitgebreid over gehad eigenlijk.
0: Nee, we spelen en zingen natuurlijk veel meer samen. Dat je zit te praten over die gitaren. Dat snap ik ook wel. Ja. En ben jij dan mee naar die Sahara geweest? Naar die Marokkaanse Sahara? Of ga je alleen, Samira? Hoe werkt dat? Of ga je met z'n allen? Of?
2: Ik ga liever alleen. Nee. Maar we zijn van de zomer samen in Essaouira geweest. En toen hebben we ook samengespeeld met een vrouwengroep daar, die ook spirituele muziek speelt. En ik denk dat we nog wel een keer naar de Sahara gaan. Misschien wel met de hele band. Het zou leuk zijn. Inshallah.
0: Ja, dat zou denk ik heel erg leuk zijn.
2: Ja, want ik ook nog heel veel wilde ik ook Karim even introduceren.
0: Dat mag.
2: Want daar heb ik nog niks over verteld. Maar Karim heeft weer Palestijnse roots. Maar die blijkt dus nu ook die Sahara-ritmes heel goed te beheersen.
0: En dat wist jij van tevoren ook nog niet? Of
2: nee. Ja, ik wist wel dat het een goede percussionist was. Maar hij kan dus ook dat.

Samira's Blues opende het jaar 2019 muzikaal voor Acoustic Roots. En daar zijn we heel blij mee dat ze hier te gast waren in Podium Oost. Acoustic Roots is een programma van de Concertzender Techniek. Hans Meerman en Benno Wormgoor. Coördinatie Caroline Claire, presentatie Karin van den Boogaert. Heel fijn dat we dit jaar zo konden beginnen, zoals ik al zei. Volgende maand zijn we er dan ook gewoon weer in februari. En wie er dan komt optreden hier in Podium Oost, ik zou zeggen... Laat u verrassen, maar heel graag tot dan op de derde vrijdag van februari. En hier zijn ze dan nog één keer met Hayati, Samira's Blues.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Vandaag aandacht voor het concert Oosterse Miniaturen, deel 3, Iran. En dat vond plaats op 27 april van dit jaar in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het concert werd gegeven in samenwerking met de RASA Wereldculturencentrum. In dit derde deel trad het ensemble Bardat op. En dat bestaat uit Mariam Aghondi, zang, Nariman Hojati, tar, langhalsluit is dat, Massi Madani, daf en tombak, lijsttrommel, respectievelijk vaastrommel, Said Kamju, kamanché, en dat is een luit die met een strijkstok wordt bespeeld, en Shavash Rastani, tombak. Mariam Aghondi werd in 1957 in Teheran geboren, waar al op de middelbare school haar muzikale talent werd ontdekt. Ze kreeg een studiebeurs en studeerde klassieke Perzische zang aan het beroemde Chavush Instituut in Teheran. Sinds 1988 woont ze in Duitsland en geeft ze concerten in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De Perzische kunstmuziek en dichtkunst zijn nauw verbonden aan elkaar en doordrenkt van mystiek. In de muziek wordt door monotonie in ritme en melodie een extase bereikt die als een bedwelming door artiesten en publiek wordt ervaren. De eerste twee liederen van het ensemble Bardat zijn Mast e Mast, dat vertaald volledig bedwelmd betekent, gevolgd door Sharab e Talg, ofwel de bittere wijn.

Dat was het ensemble Bardad met de liederen Mast in Mast en Sharab et Taug. Het volgende lied begint met een instrumentale improvisatie door Nariman Hojati Tar en Sayid Kamju Kamanche, gevolgd door het lied Omare Javedani, vertaald het eeuwige leven. Nariman Hojati komt uit Noord-Iran en studeerde zowel klassieke Persische muziek als architectuur en grafiek. Hij woont in Oostenrijk, waar hij werkt als tar- en gitaarspeler en als muziekdocent. Sayid Kamju is componist en kamanche-speler. Hij leerde op 17-jarige leeftijd de kamanche bespelen van Ardeshir Kemker en studeerde onder andere bij Ali Akbar Shekarchi. Hoewel hij diep is geaard in de Persische cultuur, onderzoekt hij nieuwe richtingen in zijn speelstijl. Hij woont momenteel in Montreal en werkt samen met verschillende ensembles in Canada, de Verenigde Staten en Europa.

Dat was een improvisatie van Nariman Hojati, Tar en Said Kamju Kamanche. Gevolgd door het lied Omare Javedani van het ensemble Bardad. Het programma vervolgt met een improvisatie van de Masi Madani op de tombak. Masi Madani komt uit Bandarabas in Zuid-Iran. Hij studeerde traditionele muziek in Teheran, gevolgd door een verdere opleiding in Zweden, waar hij in 1997 als componist afstudeerde. Zijn samenwerking met Mariam Aghoundi dateert al uit 1987, toen ze allebei deel uitmaakten van de groep Chakawak. De improvisatie wordt gevolgd door het lied Jahan Gabat Bud. Als wij er niet meer zijn, gaat de wereld gewoon verder, betekent dat. De compositie is van Mariam Aghoundi op tekst van de legendarische Persische schrijver en dichter Omar Khayyam, die leefde van 1065 tot 1151.

0: Sir.
1: U luistert naar de uitzending van Concertzender Live, waarin opnames te horen zijn van het concert van het ensemble Bardade, dat op 27 april 2010 plaatsvond in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Van het programma na de pauze laten we nog 2 liederen en 1 improvisatie horen. Het lied Laze, het moment, betekent dat, gevolgd door Mazzane, de dronkaard. En de eerste regel is Osaki, ik verlang naar je. Kom en breng mij wijn, o Motrep, ik roep u aan. Speel iets voor mij op de rebab. En het laatste nummer is een improvisatie van de hand van het ensemble Bardade.

0: U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Folk It. Vandaag aandacht voor volkse muziek uit de Gouden Eeuw. Anders gezegd, anonieme barokmuziek uit de 17e en 18e eeuw met als thema vogels. Uitgevoerd door muziekcollectief De Zoete Inval. De stukken worden ingeleid door Cor van Sliedrecht en Danielle Jansen.
1: Dankzij drukkers, die vaak ook de uitgevers waren, ontstond er in Amsterdam vanaf 1700 een belangrijke reeks muziekuitgaven, gecombineerd met tientallen muziekhandschriften. Populaire dansdeuntjes uit de muziekherbergen, maar ook melodieën uit het theater werden gedrukt en verkocht. In Engeland waren dansbeschrijvingen van Playford geïllustreerd met muzieknotaties. Hetzelfde deed Feuillet in Frankrijk. Maar in de Nederlanden ontbraken de dansbeschrijvingen en werden alleen de kale melodie uitgegeven, meestal zonder baspartij of tweede stem. En akkoordsymbolen waren in die tijd helemaal zeldzaam. Zo waren honderden muzieknotaties in de Gouden Eeuw beschikbaar. Via de liederenbank van het Meertens Instituut zijn meer dan 180.000 melodieën digitaal te raadplegen. De Zoete Inval maakte hieruit een keuze.
2: De kern van het muziekcollectief De Zoete Inval zijn Cor van Sliedrecht, muzikale leiding en conceptarrangementen en Danielle Jansen zakelijke leiding. Per project nodigen zij bevriende muzikanten uit om samen een interessant arrangement te maken. Bij het thema vogels lag het voor de hand om uit te gaan van fluitinstrumenten. U hoort Marten Jonker op tinwissel en lowissel en Ella Siekman op diverse blokfluiten. Begeleid door Danielle Jansen op contrabas en Cor van Sliedrecht op gitaar, mandoline of autoharp. We horen nu eerst de kievit. Dit woord is een onomatopee of klanknabootsing. Ella Siekman begint met een imitatie van de kievit op fluit. Koekoek heeft een zeer herkenbare frase in de melodie. De begeleiding is op autoharp of akkoordsieter. De ganzenharder, ganzenherder of hoeder, was een belangrijke functie omdat ganzen leveranciers waren en zijn van dons, eieren, vlees, lever en vroeger ook de schrijfpen. Bovendien waren het betere bewakers van het erf dan waakhonden. De papegaai. Papegaaien werden door zeelui zowel uit Afrika als Zuid-Amerika meegenomen. De introductie is het geluid van een Zuid-Amerikaanse rammelaar.

Anonieme vondelingen in de 17e eeuw kregen in het weeshuis een naam. De achternaam werd vaak ontleend aan de plaats waar het kind te vondeling was gelegd. Keizer op de Keizersgracht, toren voor de torendeur van de kerk en sleutel voor brouwerij De Sleutels. Eind 18e eeuw verveelvoudigde het aantal vondelingen. In deze tijd zie je soms reeksen van dezelfde soortnamen. Zo kregen de kinderen in het voorjaar van 1823 vogelnamen. Arend Eend, Willem Swalu, Evert Vink, Johan Godfried Gans, Jansi Wilhelmina Valk, Laurens Mees, Johannes Reiger, Jacob Canari, Willem Patrijs enzovoort.

0: Het puttertje van Johan Fabricius is een beroemd schilderij. Gekooide vogels werden om hun welluidende zang gehouden, maar moesten wel aangespoord worden om te fluiten. Daartoe waren er speeldoosjes met zelfs speciale melodieën zoals Mars om een kanarie te leren zingen en Menuet voor de kanarie, die hier worden gespeeld op een zogenaamde riezenplingplong. Dat is een kleine speeldoos waarvoor men zelf de muziek via stroken papier invoert. De melodieën heb ik zelf voor mijn riezenplingplong geperforeerd. De originele vogelorgeltjes of serinettes werden voornamelijk in de Franse Vogese gebouwd. Deze twee lesmelodieën omlijsten de suite De Pluimgraaf.
1: De drie pluimgraafmelodieën zijn complex en waarschijnlijk gecomponeerd. Om de suite aan te vullen is de melodie De Vogelvanger toegevoegd. Een vogelvanger vindt kleine zangvogels met een lijmstok of netten. De vogeltjes werden voor hun zang in kootjes gehouden of als delicatessen verorberd. Deze stukken worden door Robert Keane gespeeld op een English concertina uit 1927. Een pluimgraaf was op een landgoed de verzorger van het pluimvee.

0: In Suriname worden tegenwoordig vogelzangwedstrijden gehouden met de zogenaamde picoletjes en twatwa's. Op zondagochtend komen de eigenaren bij elkaar met deze zangvogels in een kooi. De vogels zijn kostbaar en worden uit het grensgebied met Brazilië gehaald. Een jury telt het aantal slagen die een vogel in een kwartier tijd produceert. Dat kunnen er wel 180 zijn. Zoals het begint. Veel van deze liedbundels hebben een titel met de naam van een zangvogel. Enkele voorbeelden. Zeeuwse nachtegaal. Den geestelijke leeuwerik. Den Vlaamse papegaai. Den zingende zwaan. De zingende lijster.
1: In het volgende blokje speelt Ellen Merts op de hobo. Canaries is een dansvorm, een soort maskerade met vogelveren. De begeleiding is op een temple canarias, een soort ukulele. Eksters en de kraaien, twee vogelsoorten die elkaars vijand zijn, beide staan bekend om hun voorliefde voor glimmende voorwerpen. In de 17e eeuw noemt men deze melodie Allemande Amoureux. In de 18e eeuw noemt men het consequent eksters en de kraaien. De Haagse ooievaar is een melodie die in dezelfde tijd in Playford's Dancing Master voorkomt onder de titel New Anything. De titel Het verguld koekoekje verwijst vermoedelijk naar een herberg of uitspanning.

In het laatste blokje hoort u De Witte Zwaan, een zwierige melodie. De witte zwaan staat symbool voor liefde, trouw en elegantie. Zwanen werden vroeger ook wel gegeten. De witte zwaan kan dus ook de naam van een herberg zijn geweest. Van ganzen maakt men... Deze titel is verleidelijk om zelf aan te vullen met pastei. Galjaard de Vink. De benaming Galjarde is vreemd. De melodie heeft meer het karakter van een boerij of allemande. Vink is waarschijnlijk de naam van de componist. Tot slot hoort u een uil van hoge jaren. Oorspronkelijk een kluchtlied van A. Alewijn met muziek van N.F. Le Grand. Fluitistes Ella Siekman creëerde mysterieuze nachtgeluiden als introductie.

Het afgelopen uur luisterde u naar stukken van de cd Vogels, uitgevoerd door muziekcollectief De Zoete Inval. De stukken werden ingeleid door Daniël Jansen en Cor van Sliedrecht, beide van De Zoete Inval. Meer informatie over de stukken vindt u op onze website concertzender.nl. En daarop ziet u ook waar de cd te bestellen is. Er is bij de cd ook een boek verschenen met daarin bladmuziek, wetenswaardigheden en informatie over vogels en muziek. En deze aflevering van Folkit werd samengesteld door Geert de Vos.

Welkom luisteraar bij een nieuwe aflevering Wereldmuzen. Wereldmuzen, een muzikale kunstomschrijving waarin Mattie Poels op zoek gaat naar de bijzonderheden van de wereldmuziek.

Welkom bij een nieuwe Wereldmuze met vandaag muziek uit Iran. Het land waar Azam Ali vandaan komt. Een zangeres die inmiddels zo'n 11 cd's opnam onder verschillende bezettingen. Zij ontwikkelde een hele eigen stijl en die komt aan bod in deze muze. Maar ook de muziek van het duo Dietrich uit België komt aan bod. Hier en daar laat ik daar ook muziek van horen. We begonnen deze muze met het project Neaz. En daarvan hoorde u het openingswerk Beni Beni. En dat komt van een dubbel cd waarop cd 1 alle elektronische werken staan en cd 2 alle akoestische. Beni Beni was een elektronische versie, volgt nu Amani en wel de akoestische versie, gezongen natuurlijk door Azam Ali.

En dat was de stem van Marina Lima met muito, heel veel van Caetano Veloso. En dat was een popblokje, Brazilian popmuziekblokje. En die hebben wij geopend met Lenine, simpelweg assim. Trouwens, ik heb zo'n mooi concert van Lenine gezien. Laatste jaar was zo geweldig in de Beamhuis Amsterdam. En als tweede nummer was Telegrama van Zeca Baleiro.

0: Zumba, zumba, zumba, zumba.
1: Ja, tocador de violão met João Bosco en Chico Pinheiro. Het is een oude gitariste. En wat voor een goede zanger zijn ze ook. We hebben dit set geopend met Carece Explicação van Dominguinhos. Wat een mooie stem. En tussen deze twee nummers hebben wij naar Baby do Brasil geluisterd. Altijd met een zo'n mooi, lieve meisjesstem. Baby do Brasil. Vroeger heette ze Baby Consuelo, maar ze is Baby do Brasil.

É, pois é. Bete Carvalho. Eita, dit numa filtro mais mete enorme refúgio van saudade. Bete Carvalho, de mooie samba de Duta Maimuda, denken mijn familie. Heerlijk. En daarvoor hebben we geluisterd naar Marco Ribas, Zamba Bem.

0: Esqueça-me se for capaz. Maiara, Maraísa e Marília Barbosa. Helaas heeft Marília Barbosa ons verlaten op 26 jaar oud. En hiervoor hebben we deze set geopend met Capoeira Mata van Jackson do Pandeiro. En dat was het, lieve mensen. Brasil da Leo komt terug binnenkort. Leuk!
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij Orient Express met Arabische klassieke muziek. We kunnen gaan luisteren naar verschillende stukken in de muzikale modus, ofwel makam rast, een heel basale en populaire modus in de Arabische muziek. Allereerst een suite in de modus rast, uitgevoerd door het ensemble van de klassieke Egyptische zanger Saleh Abdel Hayy. De enige zanger die in de klassieke Egyptische traditie van de 19e eeuw bleef zingen. Hij overleed in 1962. De suite, ofwel Wasla, is een samenstelling van zowel gecomponeerde als geïmproviseerde stukken, in een bepaalde orde allemaal gebaseerd op dezelfde modus. Deze begint met improvisatie op de oud, gevolgd door een klassiek Ottomaans instrumentele compositie genoemd Semai. En eindigt dan weer met een mooi lied waarin de dichter aan een viooltje vraagt: hoe komt het dat je blij maakt terwijl je een trieste bloem bent?

Dat was de Tango Klezmer van klarinetist Kiora Feitman. Dit is Wereldmineralen met vandaag een mix van tango vanuit de hele wereld. Van klassiek tot elektro-tango, van romantisch tot pittig. We gaan verder met het laatste blok. Het volgende nummer is van de cd The Rough Guide to Tango Nuevo. U hoort de Argentijn Juan Carlos Caceres met het nummer Toca Tango. Zijn voorliefde voor Latin ritmes is duidelijk in dit nummer terug te horen.

En met deze milonga van Quintetto La Camorra eindigt deze Wereldmineralen. En deze uitzending werd samengesteld door Annemarie Winkelman. De speellijst die staat op www.concertzender.nl. En voor vragen of reacties kunt u mailen naar wereldmuziek@concertzender.nl.

Goedenavond. Gelukkig nieuwjaar trouwens en welkom bij de eerste uitzending van Anadolu Havasi van 2020. Een nieuw jaar nodigt natuurlijk uit tot vooruitkijken naar nieuwe mooie muziek. Nou, wat we allemaal qua muziek kunnen verwachten dit jaar is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. En daarom is het misschien goed eerst met de rug richting de toekomst te gaan staan, met de blik gericht op vorig jaar. Welke artiesten hebben ons toen het meest verrast en welke labels en muzikanten moeten we in de toekomst dus goed in de gaten houden? Deze uitzending staat daarom in het teken van het beste van 2019. Ook in 2019 heeft de versplintering en versmelting van genres doorgezet. Verwacht daarom in dit uur geen thema, genre of eenduidige klanken. Maar wel eigentijdse Turkse psychedelische rock. Een synthese tussen free jazz en cretensische luidmuziek en nog meer. Maar we gaan beginnen met de denkbeeldige volkmuziek van de Sloveense groep Chirom.

Dat was het nummer Same as the One She Hardly Remembered van het nieuwe album van Sheeran onder de titel A Universe That Roasts Blossoms for a Horse. Het verscheen bij het label Glitterbeat Records. Een mysterieuze naam voor een album met een al even mysterieuze en ongrijpbare muziek. En het is verleidelijk een genre op de muziek te plakken, maar echt veel zin heeft het niet. De band zelf noemt hun muziek liever Imaginary Folk en maakt hun muziek met talloze verschillende, soms eigengemaakte instrumenten. Nou, af en toe lijken klanken of ritmes uit verschillende folkgenres aan de oppervlakte te komen, om vervolgens weer onder te duiken. En zo meandert de muziek van Sheeran door dromerige klanklandschappen. Een prachtig voorbeeld van het loslaten van genres, tradities en vorm zonder geforceerd of onnatuurlijk te klinken. Ook de volgende band heeft veel verbeeldingskracht, Xyloris White. Dit duo combineert cretensische luidmuziek met free jazz, noise en punk. En ook bij hen klinkt de combinatie bijna vanzelfsprekend. Soms dromerig en kabbelend en dan weer woest en puntig. Zo vindt het duo steeds weer nieuwe manieren om een eeuwenoude muziektraditie te laten spreken.

Een andere hedendaagse Turkse rockband is Lalalar, oftewel de Lala's. De band bestaat uit muzikanten die ook vaak met Gesu Akyol spelen. Ook zij brengen een eigentijdse variant van Turkse psychedelische rock, maar wel een wat duisterder en ruiger soort. We gaan nu luisteren naar twee nummers van Lalalar die in 2019 hun eerste album uitbrachten.

psychedelische verbeeldingskracht en inventiviteit bleef in 2019 niet beperkt tot Turkije. In Israël bracht de band El Kat een album uit met eigen interpretaties van Jemenitische volksmuziek. Het album is het resultaat van de zoektocht van de bandleider die zijn eigen Jemenitisch-Joodse achtergrond onderzocht. En dit album is niet zomaar een interpretatie van Jemenitische muziek. Om de traditionele melodieën heen heeft de band namelijk gezocht naar een eigen sound. En die heeft meestal weinig meer met het origineel te maken. Vaak is die sound vanaf de grond af opgebouwd, met zelfgemaakte instrumenten, op schroot, potjes en pannen. En ook hier komen traditie en fantasie dus weer bij elkaar, op een heel swingende manier.

De laatste artiest van vanavond, Tropical Camel, komt ook uit Israël, maar woont en werkt al jaren in Berlijn. Zijn nieuwste album, Awakening Spirits, verschenen bij het eigenzinnige label Rebel Up, is erg beïnvloed door de Berlijnse clubscene, maar gebruikt tegelijkertijd ook veel elementen uit talloze genres uit het Midden-Oosten. En natuurlijk is clubmuziek al vaak genoeg met genres uit het Midden-Oosten vermengd, maar Tropical Camel gaat verder dan de meeste oriental electronic music. Zo samplet hij niet, maar hij versnippert fragmenten en geluiden van traditionele instrumenten en zet die weer helemaal opnieuw in elkaar. Het microtonale aspect van de muziek blijft zo overeind. Tropical Camel is onderdeel van een beweging die verder wil gaan dan de clichés die er over muziek uit het Midden-Oosten bestaan. Dus geen dansbare samples en makkelijke oriëntaalse melodieën. Het resultaat? Dat is gedurfd, futuristisch en hard. Clubmuziek uit de Arabische wereld van de toekomst. Laten we hopen dat in 2020 dezelfde toekomstgerichte en vernieuwende kijk op traditionele genres aan de orde komt als vorig jaar. Een fijne avond nog en blijf vooral luisteren naar de concertzender.

U luisterde naar Anadolu Havasu. Dit programma werd voor u samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst vindt u op concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma De Zwervende Microfoon en wel Flamenco Muziek, deel 4, het laatste deel. We beginnen met Manolo Caracol en hij speelt voor u fandangos, een soliares en een sicorias.

U hoorde de gitarist Manolo Caracol. Hierna speelt Nino de Ricardo een Alegrías, een Tarantas en een Bolerías.

Dat was de Iraanse zangeres Masha Fadat. Samen met de Noorse producer Erik Hielstad maakte Masha in 2015 het fantastische album Traces of the Old Vineyard. U hoorde zojuist twee tracks daarvan. De muziek is gebaseerd op teksten van de oude Persische dichter Rumi. We gaan verder naar het eiland Réunion en de Verenigde Staten.

Dat waren twee totaal verschillende muziekstijlen. We begonnen met Daniel Varot van het Franse eiland La Réunion. De zanger, muzikus en dichter Daniel Varot mag dan blank zijn, weliswaar met blond kroeshaar, toch beschouwt iedereen op het Afrikaanse eiland Réunion hem als de zwarte ziel van de Maloya. En dat is de traditionele muziek van het eiland. Daarna hoorde u een totaal andere muziekstijl van de Amerikaanse singer-songwriter Bill Callahan met zijn weemoedige liedjes.

U hoorde twee tracks van de Italiaanse zanger en componist Antonello Venditti uit Rome. Zijn liedje Roma Roma is het clublied van de voetbalclub AS Roma. En we besluiten deze El Mundo met twee tracks van de in 1996 opgerichte Zouglou Band, Magic System. Ze komen uit Ivoorkust. Zouglou is een mix van soukous, rhythm and blues en rap. Dit programma werd samengesteld door Ab de Haas. De speellijst vindt u op concertzender.nl.

Je luistert naar de Concertzender en wij nodigen je uit in het komend uur te gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Orient Express. Dit keer met muziek uit Tibet en Nepal. En we beginnen met muziek uit Tibet, afkomstig van de cd L'art du lutte tibétain. En die is van Sherab Dorji. Sherab Dorji is een verbannen Tibetaanse muzikant en hij presenteert de verschillende stijlen van de Tibetaanse luidmuziek. Voornamelijk de Danyen uit Centraal Tibet en de Kovo uit West-Tibet. Hij speelde een belangrijke rol bij het maken van het album, zowel als zanger en als instrumentalist en daarnaast als een cultureel adviseur die dit collectieve project voedde met zijn grondige kennis van Tibetaanse muziek.

Dat was zanger Mozaver Shafti en het ensemble Rast in Daskae Shor. We gaan nu luisteren naar een gedeelte van een concertoptreden dat taarspeler Darush Talai met Majid Kalat ooit in Utrecht gaf. En, ja, het klinkt een beetje raar, maar we konden de opnamedatum niet vinden. Daaruit de volgende onderdelen. Sayeroshan, Hekayat 1, Yorgi en Nahmeh.

Dat was een gedeelte van een concertopname door taarspeler Darush Talai met Majid Kalat. Jan Kruijt stelde dit programma voor de concertzender samen met Dank aan Muziekweb Rotterdam.

0: Dit is Wereldmineralen, het ontbijtprogramma van de Concertzender voor de vroege liefhebber van wereldmuziek.
1: Welkom bij de Concertzender bij Wereldmineralen. Vandaag hoort u 4 verschillende cd's. We beginnen met de bekende Hongaarse zangeres Marta Sebestien, dan muziek uit Zimbabwe van Oliver Mtukudzi, flamenco van Hollandse bodem van Primoz del Norte en tot slot uit België Arabische klanken van Va Fanfar. We beginnen met de bekende Hongaarse volksmuziekzangeres Marta Sebestien. Ze werd bij het grote publiek bekend vanwege haar bijdrage aan de met Oscars overladen film The English Patient in 1995. Haar bekendheid blijkt ook uit haar verkiezing tot muziekambassadeur voor de UNESCO in 2010. Op de cd Kismet, en dat is Arabisch voor noodlot, uit 1996, hoort u niet alleen muziek afkomstig van de Balkan, maar zijn ook invloeden te horen die ze elders in de wereld opdeed. Zo zingt ze in het derde nummer een Iers volkslied, begeleid door Indiase tabla en viool en Amerikaanse banjo.

Dat was muziek van de Hongaarse Marta Sebestyén. Nu hoort u de Zimbabwaanse muzikant Oliver Mtukudzi. Bij het horen van deze vrolijke muziek zou je haast vergeten dat Mtukudzi in een land woont waar de onnavolgbare dictator Mugabe al decennia lang de dienst uitmaakt. Inmiddels loopt Mtukudzi tegen de 60 en heeft al meer dan 40 albums op zijn naam staan. Onlangs trad hij nog op in Nederland met Habib Koité en Afel Bokum.

En dat was tot slot Prelude en Jodel, afkomstig van When in Rome, een cd met een concertregistratie van Penguin Café Orchestra, een concertregistratie uit 1988. En het volgende stuk draagt de naam Cora Cora en het is afkomstig van Union Café, de laatste studio-cd uit 1993. In 1997 overlijdt Simon Jeffs aan de gevolgen van een hersentumor. En 12 jaar later, in 2009, richt Simons zoon Arthur Penguin Café op. Alhoewel geen enkel lid van het Penguin Café Orchestra daarvan deel uitmaakt, bestaat het repertoire volledig uit hun stukken. Na Cora Cora, het eerste stuk dat hij zo hoort dus, twee eigen stukken van Arthur Jeffs, Half Certainly uit 2017 en Blue Jay uit 2014.

En tot slot van deze folkit hoorde u Music for a Found Harmonium, dat al eerder te horen was natuurlijk in dit programma. Het werd nu uitgevoerd door de BBC Concert Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth en het was afkomstig van Still Life at the Penguin Café uit 1990. Het programma werd samengesteld door Geert de Vos.

Welkom luisteraars. Welkom bij Folkert Nordic Sounds. Je hoort muziek van de noordelijke streken van de aardbol. Daar waar de zon in de zomer niet of nauwelijks ondergaat en waar die in de winter wegblijft. Waar je kans hebt op dat moment om het noorderlicht te zien. En daar hoort muziek bij. Rootsmuziek, maar dan met een ruime armslag. Zoals vanavond. In deze aflevering gaan we wat verder. En wees dus niet verbaasd als je zelfs jazz hoort of sterk geïmproviseerde klanken. Maar als je het over muziek uit de Faroe-eilanden hebt, kan je niet om één man heen. Christian Blak. Deen van geboorte, maar al lang geleden gesetteld in Tórshavn, is Christian Blak de drijvende kracht achter de Faroese muziekscene. Hij organiseert concerten, waaronder hele bijzondere in een natuurlijke grot. En hij organiseert ook festivals en hij is leider van het collectieve platenlabel Toetel. Blak is ook een heel actief muzikant en hij is betrokken bij heel veel opnamen met muzikanten van het eilandenrijk, de Faroe-eilanden. Zowel als muzikant, maar ook als producer. En daarnaast is hij ook nog stimulerende kracht achter de carrière van anderen, zoals bijvoorbeeld Eivor en haar zus Elingborg Palsdottir. Hij speelt zelf voornamelijk piano en andere toetsinstrumenten en hij helpt mee bij opnames van groepen als Kvon en Spelleminir, die we eerder voorstelden in een aflevering van Folkit Nordic Sounds. En daarnaast componeert Blak ook nog voor solopiano, klassieke kamerorkest en koorwerken, symfonische muziek en balletvoorstellingen. Bezig baasje dus. Maar hij is vooral te koppelen aan één groep, het folk jazz rock ensemble Yggdrasil. Hier is Yggdrasil live in Rudolfstadt.

Yggdrasil, een project van wisselende samenstelling van muzikanten. Maar er is ook een kern, bijvoorbeeld uit de fluitist en saxofoonspeler Anders Hakberg, gitarist Hedin Ziska Davidson en bassist Michael Blak bestaand. De openingstrek daarnet was voorbehouden aan zangeres Eivør Palsdottir, tegenwoordig uitgangsbord, zou je kunnen zeggen, van de populaire muziek uit de Faroe-eilanden. Maar ze startte haar carrière ooit in het experimentele Yggdrasil. En u hoorde in de laatste twee tracks daarnet ook nog zanger-gitarist Kari Sverrisson, die enige tijd met de formatie Yggdrasil samenwerkte. Hij was ook present bij de opname van het dubbelalbum Askur. Een suite gecomponeerd door, ja, niemand anders natuurlijk, dan Christian Blak. En dat was ter gelegenheid van het 26-jarig bestaan van Yggdrasil in 2006. En net als het vorige blokje sluiten we ook het komende trio-opname af met een jig. En die komt ook van datzelfde album Askur, maar het betreft de registratie van een zogenaamd concerto grotto, niet grosso, maar grotto dus, in die spelonk in de kliffen van het eiland Sandoy.

Dit is Mariama, het programma met Afrikaanse muziek van de Concertzender, met vanavond muziek van Papa Wemba en zijn band Viva la Musica uit Congo. We sluiten dit programma nu af met drie nummers van zijn meest bekende en misschien wel beste cd, For Idols. De speellijst van dit programma is natuurlijk terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Reacties zijn altijd welkom en die kunt u sturen naar mariama@concertzender.nl. Ik neem vast afscheid van u en dit programma werd samengesteld door Rick de Jelle. Hier is nog één keer Papa Wemba en Viva la Musica.

Dit is de Concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering heel veel nieuwe muziek uit Afrika. We hebben veel te draaien, dus we gaan ook snel van start met Amadou Balaké.

Kambelea Ba van zanger Amadou Balaké. Hij is afkomstig uit Burkina Faso, dat heette ooit de Opper Volta. En hij is vooral bekend geworden als zanger van de groep Afrikando, maar dat was in de jaren 90. Daarvoor had hij al een hele grote carrière. Hij speelde met muzikanten, onder andere uit Cuba. En hij is een van de pioniers van de Afro-Cubaanse muziek. In 2013 nam hij zijn cd In Conclusion op. Die is nu onlangs verschenen. En het was ook tevens zijn laatste cd, want in 2014 overleed hij. Straks nog meer nummers van deze mooie cd. Maar we gaan eerst over naar Mo Kouyaté uit Guinea.

Jelle, Jelle, Jelle van zanger-gitarist Mo Kouyaté. Hij is afkomstig uit Conakry, de hoofdstad van Guinea, Conakry. Daar werd hij op 21 april 1977 geboren, dus het is nog een jonge, talentvolle artiest. Inmiddels heeft hij zich in Parijs gevestigd en hij heeft onlangs een hele mooie debuut-cd uitgebracht. Die heet Lundo en dat betekent letterlijk een dag. En ik verwacht dat we nog veel gaan horen van deze Mo Kouyaté. Van Guinea-Conakry vliegen we door naar La Réunion. Dat ligt midden in de Indische Oceaan en daar woont een zanger die heet Jean-Marie Barré.

Marie Zalangan van Jean-Marie Barré, een jonge zanger van het eiland La Réunion. En even ter informatie waar het ligt. La Réunion is een eiland dat ligt in de Indische Oceaan op zo'n 10 uur vliegen vanaf Amsterdam. Het hoort nog steeds bij Frankrijk. Het is Frans grondgebied. Je kunt daar betalen met gewoon met de euro's. Je kunt croissants bestellen. Kortom, het is een stukje Frankrijk, maar dan midden in de Indische Oceaan. En ze noemen dat ook wel een département d'outre-mer. Dus oftewel een overzees gebiedsdeel. Daar komt hele speciale muziek vandaan. Dat hoorde je net. Dat heet de Maloya. En Maloya is, wordt ook wel weer de blues van La Réunion genoemd. Het gaat, de teksten en de ritmes gaan vaak terug tot de slaventijd. Prachtige muziek. La Réunion gaan we verlaten en we vliegen terug naar Guinea-Conakry, want daar woonde ooit Amadou Touré.

U luistert naar een concert van Soefi-zanger uit Istanbul met voorzanger, imam Hafiz Halil Necipoglu. Het concert is opgenomen op 8 december 2007 in de grote zaal van het Tropentheater in Amsterdam. Hafiz Halil Necipoglu geniet een enorme populariteit in Istanbul sinds hij daar de Tofane Kilic Ali Pasa moskee van Tofane leidt en sinds hij zich manifesteert als groot solovertolker van de gazelle-liedvorm. Zijn unieke stemgeluid en intense voordracht werden al opgemerkt door de fameuze Nijspeler Kutsi Ergüner, met wie hij samenwerkte in onder andere het Müezzins of Istanbul-programma. Deze topzanger wordt begeleid door een hoogstaand klassiek ensemble van zangers en instrumentalisten. Het laatste onderdeel van dit concert is Ilahir, hymnen zijn dat, in Uşak Hüseyini Makam. En dat heeft 6 delen.

Dit was het concert van Soefizang uit Istanbul met voorzanger imam Hafiz Halil Necipoglu en zijn ensemble van zangers en muzikanten. De concertzender nam het concert op 8 december 2007 in de grote zaal van het Tropentheater in Amsterdam. Opnametechnicus was Sam de Jong, die ook de productie verzorgde. U vindt de informatie en de speellijst terug op onze website www.concertzender.nl. En dan even doorklikken naar Concertzender Live. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.